0: om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. En Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die

0: die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. De OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal

0: hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
1: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
0: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit

0: Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooizo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je

0: van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je

0: Lokale geschiedenis.
1: Ja, in het programma Studio C hebben we regelmatig vaste gasten. Eén van die gasten is Geen Broeren. Hij is wat ik maar noem amateurhistoricus. Maar hij is heel lang betrokken geweest bij de buurt Ede en Veldhuizen. En daar is hij eigenlijk nog steeds bij betrokken trouwens. We hadden hem eigenlijk voor volgende week zaterdag uitgenodigd. Maar dat is de dag dat hier in Ede op de Ginkelse Heide altijd de Airborne herdenking is. En daar wilde Geen heel graag bij zijn. Vanuit ook zijn eerdere rol. En ik ben er dan trouwens ook vanuit mijn andere huidige rol. Dus vandaar dat je er deze week bent. Geen, welkom.
2: Dankjewel.
1: En die rollen waar we het dan over hebben, dan hebben we het over de buurt Ede en Veldhuizen en de jaarlijkse buurtspraak. Nou, jij bent heel lang de buurtrichter geweest, 12 jaar lang, hè?
2: Dat klopt ook nog.
1: En dan moeten we eerst even heel kort stilstaan. Wat is de buurt en wat is een buurtrichter?
2: De buurten in Ede, daar hebben we het dan in eerste instantie over. Ja. De verdeling van het landschap in die tijd, de buurt Lunteren, Otterlo, Bennekom, Doesburg. Dat waren gemeenschappen.
1: Ja.
2: En in alles wat je terugziet is dat op een bepaalde tijd de mensen die in die gemeenschappen woonden ook iets te zeggen wilden hebben.
1: Ja.
2: Dat voor die tijd was besteed aan de hoge heren, aan de landjonkers en wat het allemaal wezen. Ja. Maar de mensen, het volk, wilden ook wel iets te vertellen hebben. Dat was in de steden al heel lang aan het geval. Maar steeds meer druppelde dat ook door tot die kleinschalige dorpjes. Want Ede was natuurlijk in die tijd helemaal niets.
1: Nee.
2: Was zelfs nog geen kerk in eerste instantie. Wij moeten iets gaan doen.
1: Ja.
2: Wij moeten willen meepraten.
1: En dan hebben we het over een verzameling bewoners, grondbezitters in een bepaalde omgeving. Zoals hier bijvoorbeeld Ede en Veldhuizen hebben dat is een combinatie altijd geweest, Ede en Veldhuizen.
2: Nee, niet altijd. Het dorp van Ede is geen buurt.
1: Nee, dat is een dorp.
2: Dat is een dorp. En dat is altijd zo geweest. Het is nooit als een buurt of een buurtschap benoemd. Veldhuizen daarentegen was een buurtschap.
1: Ja.
2: En als we teruggaan in de tijd, dan lezen we dat 1356 Ort van Dolre, heer van de Renka in Bennekom, is benoemd tot eerste richter in Veldhuizen. Want hij had daar grond.
1: Precies, ja. En dan heb je het er al van een eerste richter. Dus die mensen kwamen bijeen om over dingen te praten. Want mensen wilden toch inspraak hebben, over dingen hebben. Dus dan moest het op de een of andere manier georganiseerd worden. Dus dan had je wat mensen die dan daar de leiding in namen.
2: Ja, de buurten bestonden voornamelijk uit woeste gronden, onaangemaakte gronden, die nog ontwikkeld moesten worden, maar die werden gebruikt als grasland en als hooiland voor de boeren en voor hun vee.
1: Ja.
2: Nou, daar wilden ze wel gezamenlijk gebruik van maken, maar soms moest het ook wel enigszins geregeld worden.
1: Ja.
2: En wat vooral aan belangrijk was, kom niet in mijn buurt.
1: Ja, precies.
2: Wat is er ergens een grens?
1: Ja.
2: Pas in 1800 zijn de grenzen echt vastgesteld van buurten.
1: Ja.
2: En tot die tijd ging dat een beetje over de grensjes heen. Maar wel degelijk, als men op een hei kwam die niet van jou was, dan werd je er wel op aangesproken.
1: Ja. En men kwam dus bijeen. En die bijeenkomsten die werden dan de buurtspraak genoemd?
2: Dat klopt. Op een gegeven moment werd dat toch wel wat groter. Ja. En men ging bijeenkomen. En dat werd vastgelegd.
1: Ja.
2: Vastgelegd en op in de buurtboeken. De geschiedenis van de buurt Ede en Veldhuizen. Het oudste geschrift is van 1596.
1: Ja.
2: Maar daarin stonden alleen besluiten.
1: Ja, ja.
2: Wat daar voor die tijd is vastgelegd, dat weten we niet. Men zegt dat het is verbrand bij de brand in de grote kerk, want daar werd het bewaard.
1: Ja.
2: Anderzijds, als je het eerste buurtboek ziet met die paar regeltjes, dan ga je ook betwijfelen of er echt wel iets opgeschreven is van die afspraken die men maakte.
1: Maar dan kunnen we eigenlijk wel vaststellen dat die buurt niet in 1596 is ontstaan, maar al veel ouder is dan.
2: Buurten waren al veel eerder in conclaaf met elkaar.
1: En dat er dus
2: al
1: vergaderingen ook waren, alleen daar zijn geen schriftelijke bewijzen
2: daar niet
1: van.
2: Pas 1596 begon het en sinds die tijd is er jaarlijks, althans zegt tegenwoordig zeker jaarlijks, een buurtspraak, dit jaar de 322ste in de volgorde.
1: Ja.
2: Dus af 1596 tot nu 320 buurtspraken.
1: En dat zijn dan, waren dat altijd jaarlijkse vergaderingen of waren er ook wel meer per jaar?
2: Was A, of als de behoefte was.
1: Ja.
2: Kan soms vaker per jaar zijn, maar het werd ook wel eens een jaar of een paar jaar overgeslagen als het gewoon maar doormodderde in die buurten en er niks te bespreken was.
1: Ja.
2: Want wat wilden die mensen? Men wilde dingen geregeld hebben.
1: Ja.
2: En dat werd...
1: Wat voor dingen? Noem eens wat.
2: Met name die rechten op die hooi en die graslanden, het gebruik daarvan, het herstel en het beheer van de wildwallen, om het vee vanaf het wild vanaf de Veluwe tegen te houden, die moesten onderhouden worden. Ja, wie doet dat dan?
1: Ja.
2: Nou, dat moesten ze gezamenlijk doen. Daar moesten afspraken over worden gemaakt om dat te gaan beheren. Nou, en dat werd Ede ontwikkelde zich. Het werd dus steeds meer. Er kwamen zandwegen. Er zaten kuilen in. Die moesten de geërfden zelf onderhouden.
1: Precies. En dat met die vergaderingen en die buurt, dat heeft heel lang stand gehouden. Maar uiteindelijk hield het toch bijna overal op te bestaan. Dat had met wetgeving te maken, geloof ik.
2: Na de Napoleonse tijd kwamen de eerste van de gemeentes. Dus ja. We hadden toen ook nog de gemeente Lunteren en Otterlo en Bennekom.
1: In de Franse tijd was dat.
2: Franse tijd, ja. Begin de 1800. Dat is heel snel weer overgegaan tot de gemeente Ede.
1: Ja.
2: En in die tijd was ook 1832 was het kadaster ingevoerd.
1: Aha.
2: Het kadaster bepaalde van wie de gronden waren, ja, die er waren.
1: Ja.
2: Nou, wie woeste gronden had, onaangemaakte grond,
1: ja.
2: Zoals de buurt Ede-Veldhuizen, had in 1832 ruim 1100 hectare aan woeste grond in het bezit.
1: Ja.
2: Waarbij voornamelijk de heidevelden rond Ede, mm-hmm. maar ook de heidevelden rond Huis Kernhem.
1: Ja.
2: Dat moest gedeeld worden. Dat lag vast. En de koning heeft besloten ergens in 1840, rond 1845, dat de woeste gronden moesten worden geëigend.
1: Ja.
2: Die moesten op naam komen te staan.
1: Ja.
2: Nou, en daarbij is de uitverkoop begon eigenlijk van gronden. Het weggeven van gronden.
1: En dat speelde in heel Nederland dus.
2: Ja. Ja, alleen de buurt Ede en Veldhuizen had één groot probleem.
1: En dat was?
2: De heidevelden. Wie wilde nou die dode hei hebben?
1: Oké, dus niemand wilde dat kopen?
2: Nee, ze hadden er geen belangstelling voor. Het was in eerste instantie nog wel belangrijk voor de schapen. Dus de boeren wilden het behouden. De geërfden wilden het behouden.
1: Maar die konden het niet zelf kopen?
2: Dan? Nee, die boertjes hadden daarvoor geen geld.
1: Nee.
2: Ook kostte het natuurlijk niet zoveel in die tijd. Maar goed, dus het werd behouden in ieder geval voor de potstallen. Hè?
1: En daarmee moest de buurt dus ook doorgaan, waar anderen misschien al lang waren opgedoekt.
2: Dus op belast van de koning is er heel vaak en heel lang op de jaarlijkse buurtraad aan de orde geweest. Wat moet er met die buurt gebeuren?
1: Ja, ja.
2: We moeten opheffen. En dat op een gegeven moment verzandde dat een beetje. Van ja, er wordt toch niet over besloten. Dus we gaan wel door. Nou, tot 1900, toen de gemeente, of eigenlijk het ministerie van Oorlog, kwam met de vraag van wij willen graag een oefentrein in Ede. Kan dat niet? Nou, op dat moment zijn er heel veel buurtspraken extra ook geweest.
1: Ja.
2: Om vast te stellen, wat willen we nou?
1: Ja.
2: En de buurt Ede en Veldhuizen en samen met een stukje de Maan hebben toen besloten om die gronden over te dragen aan het ministerie van Oorlog. Om de groei van Ede mogelijk te maken. Want dat was eigenlijk het eerste grote werkverschaffingsproject wat zich in Ede...
1: Ja, ging. Je zei overdragen, maar verkocht, hè? Voor een reusachtig bedrag.
2: Niet helemaal. De Ginkelshei werd verkocht.
1: Ja.
2: De Edeshei werd in erfpacht gegeven.
1: Ja.
2: Dat erfpachtrecht is een heel verhaal apart. En dat is later ook weer naar het ministerie van Oorlog gegaan.
1: Ja.
2: En daarmee, maar één ding bleef. Alle inwoners van de buurt Ede en Veldhuizen met een woning op eigen grond behielden de erfrechten op de heidevelden rond Ede. Dus die zijn op dit moment, ik wil niet zeggen mede-eigenaar, maar ze hebben wel formeel wat zeggenschap op die hei.
1: Ja, noem eens wat.
2: Niks.
1: Oh.
2: In eerste instantie
1: hebben een zeggenschap en dan zeg je
2: in eerste instantie mochten ze nog zand graven.
1: Ah, oké.
2: Ze mochten hei plaggen. Nou, Natura 2000.
1: Ja, daar wordt Defensie niet blij van natuurlijk.
2: Precies.
1: Nee.
2: Nou, het gaat nu vooral meepraten. Daar waar mogelijk over het beheer van die hei.
1: Oké. Meepraten. Dat is dus nog steeds dan aan de orde. Want die buurt Ede en Veldhuizen is ook blijven bestaan. Nog steeds.
2: Nog steeds. Participatie.
1: Als enige eigenlijk in Nederland. Echt actief
2: in
1: nog.
2: In zijn vorm als enige in Nederland.
1: In de originele vorm dan.
2: Er zijn uiteraard buurten. En tegenwoordig zie je ook weer dat de buurten worden geschapen.
1: Ja.
2: Een aantal jaren geleden was een van onze wethouders. Had bedacht dat er een nieuwe buurt was gekomen. Nou, dat kan dus helemaal niet.
1: Nee,
2: want de buurt wordt niet vanuit de bovenlaag, vanuit de gemeente.
1: Maar vanuit de gemeenschap.
2: Maar vanuit de gemeenschap.
1: Oké. Heel kort nog even. Je zei al 322e buurtspraak. Aanstaande donderdag. Aanvang 3:30 in de Edense Concertzaal.
2: Klopt.
1: Toch even gratis toegang. En de geërfden hebben daar dus stemrecht. Dus wie in die historische buurt woont, die mag daar echt wat. Heeft wat in de melk te brokken. Als dat op de agenda staat.
2: Uiteraard op de agenda.
1: Maar iedereen is welkom. Want Ede is natuurlijk groter dan die historische buurt. Maar jij hebt dat natuurlijk als buurtrichter. Want de buurtrichter was dan de voorzitter van de buurt. Dat eigenlijk in leven weten te houden. En je hebt het zodanig in leven weten te houden dat het nu ook landelijk ergens op een lijst staat.
2: Ja, we hebben het in ieder geval twee dingen is gebeurd. We hebben het voor elkaar gekregen dat wij met 1596 ingeschreven zijn in de Kamer van Koophandel.
1: Ja.
2: Het oudste bedrijf, tussen aanhalingstekens, in de Kamer van Koophandel in Nederland, in Gelderland. En de tweede dat we zijn geplaatst op de immaterieel erfgoedlijst van UNESCO.
1: Ja,
2: Nederlands erfgoed.
1: Dat is de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed.
2: En daarbij zijn wij, daar zijn allerlei disciplines staan erop, van sminken tot molenaar. Maar wij zijn de enige bestuurlijk orgaan wat daarop staat.
1: Wat op die lijst staat. Ja, verder het carnaval vieren en hergevlechten staat er ook natuurlijk op, dat soort dingen.
2: Dat,
1: maar het bestuurlijke, dat
2: is het enige.
1: Medezeggenschap, participatieaspect is dan toch ook
2: heel belangrijk.
1: Nederlands erfgoed.
2: En door de minister zijn we een aantal jaren geleden ook al voorgedragen voor het Europees.
1: Ja,
2: intermateriaal erfgoed.
1: Ik heb inmiddels begrepen dat daar de voorkeur uitgaat naar de Pride.
2: Ja, oké, dus, maar ja, dat moeten we erin houden. Blijven proberen,
1: precies. Geen hartelijk dank voor deze uitgebreide toelichting. Nogmaals, aanstaande donderdag wil je het zelf een keer meemaken in Ede. Dus Edese Concertzaal, die buurtspraak. Geen is daar ook, dus die kan ook alle historische details nog een keer aan je uitleggen. Als je nog dat persoonlijk wilt horen. Dank voor je uitleg voor vandaag.
2: Graag gedaan.
1: En we zien je graag de volgende keer weer terug.
2: Oké, dank je.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem, welkom in de studio. Het is het nieuwe seizoen van Studio C is begonnen. En luisteraar, we hebben natuurlijk regelmatig vaste gasten. Doorgaans in de tweede week van elke maand komt Willem aanschuiven met een greep uit zijn collectie met verhalen. Die jij hoe lang al verzamelt?
2: 20 jaar. Misschien wel langer.
1: En dat leidt soms tot een bundel. Soms in opdracht, soms spontaan. Dus jij hebt nu iets uit de bundel van ter gelegenheid van jouw school waar je directeur.
2: Ja, mijn afscheid van het Christelijk Lyceum in Veenendaal heb ik school vol verhalen, ruim 800 verhalen om rot te strooien in de school. Want ik vind dat belangrijk. Nou, dus die heb ik nagelaten. Achtergelaten.
1: Voor de mensen die daar nu nog rondlopen. Nee. Dan denk ik dat het thema ook wel in die richting zit voor vandaag. Oh, nee. Vertel.
2: Nou, het komt een beetje door de verkiezingsuitslag in Sachsen-Anhalt in Duitsland. Mm-hmm. En de reacties erop. Het verhaal gaat over verdraagzaamheid. En of de verdraagzaamheid nou echt afneemt in de samenleving, dat kunnen wij moeilijk peilen. Mm-hmm. Maar je hoort wel heel veel over onverdraagzaamheid. En daar past dit verhaal wel mooi tegenover.
1: 1 of 2 verhalen?
2: 1.
1: 1 verhaal.
2: Nee, 1 lange en 1 hele korte.
1: Okay.
2: Die erbij aansluit.
1: Ga je gang, Willem.
2: Een aap en een kikker kwamen elkaar voortdurend tegen op een pad in het bos. Op een avond vond de kikker dat het niet bij deze incidentele ontmoeting mocht blijven. Hij nodigde de aap uit voor een feestmaal. Zo zouden ze elkaar beter leren kennen. Toen de aap op de afgesproken tijd gekomen was en ze op het punt stonden om te gaan eten, viel het de kikker op dat de aap zulke zwarte handen had. En hij zei tegen zijn gast dat hij zo onmogelijk de maaltijd met hem gebruiken kon en verzocht hem om zijn handen eerst te gaan schoonmaken. De aap ging naar de beek in de buurt, maar hoe hij zijn handen ook waste, ze bleven net zo zwart als ze waren. En hij begreep dat er van de maaltijd niets meer kwam en teleurgesteld ging hij naar huis. Maar hij liet het niet bij zitten. Hij besloot de kikker voor aap te zetten. Op zijn beurt nodigde hij de kikker uit om nu met hem de maaltijd te gebruiken. En toen de kikker bij de aap kwam, zag hij tot zijn schrik dat de maaltijd op een tak hoog in de boom geserveerd was. Volgens de aap hoefde dat geen bezwaar te zijn en door de aap geholpen liet de kikker zich op de tak hijsen. Bibberend van hoogtevrees zat hij op de tak. Voor het begin van de maaltijd had de aap nog een opmerking. Hij zei tegen zijn gast dat het hem onmogelijk was om de maaltijd te gebruiken met iemand die niet net zoals hij rechtop kon zitten. Op hetzelfde moment viel de kikker met een knal naar beneden en hij begreep dat ook hij de maaltijd wel kon vergeten. Nou, we het toch over kikkers hebben. Een leerling vroeg zijn leraar: meester, is het goed om veel te praten? De leraar gaf als antwoord: hoor nou eens naar de kikkers en de haan. Kikkers kwaken dag en nacht, maar niemand luistert naar hen. De haan kraait 's morgens vroeg maar 3 keer. Dan weet iedereen dat het weer ochtend is. Het is dus belangrijk om op het juiste moment iets te zeggen. De leerling knikte en zweeg.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C Muziek.
1: Bij mij is aangeschoven zangeres Joke Buijs uit Veenendaal. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb jouw website eens even bekeken. Dat is nogal een verhaal wat jij al hebt meegemaakt. Je bent nu zo'n 15 jaar actief als zangeres.
2: Ja,
1: als
2: zeker.
1: Solozangeres. Want daar staat natuurlijk ook hoe je hier bent gekomen op dit spoor. Want je was al heel jong, was je lekker op het podium al dingen aan het doen.
2: Ja.
1: En uiteindelijk kwam je als tiener in de kroeg, coverband en uiteindelijk een gospelkoor.
2: Ja.
1: Dat zal wel een aantal jaren hebben geduurd allemaal. Absoluut. Vervolgens kwam je als achtergrondzangeres ergens terecht.
2: Ja.
1: Toen werd het al een stuk professioneler, denk ik allemaal.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Toen werd het ook je vak, denk ik. Toen ging je je geld
2: mee verdienen. Ja, toen mocht ik heel veel kilometers maken op het podium. Met zanger Kees Kraaienoord. Misschien dat mensen die naam wat zegt. En daar heb ik heel veel mogen leren.
1: Ja.
2: Ja.
1: En zat het er altijd al vanaf begin af aan in dat je dit als werk, als beroep zou willen doen? Of is dat toch gaandeweg een keer ontstaan?
2: Dat is ontstaan, want het moet je ook gegund worden.
1: Mm-hmm.
2: Het hangt niet alleen maar samen met talent, maar je moet ook de kansen krijgen.
1: Ja.
2: Maar vanaf tienerjaren droomde ik er wel van. Dacht ik, dit is wat ik wil.
1: En je hebt de kansen uiteindelijk gekregen en gegrepen. Je begon solo daarna Engelstalig.
2: Ja.
1: En je maakte de overstap naar het Nederlands.
2: Ja.
1: Waarom heb je dat gedaan?
2: Nou, ik startte in het Engels omdat ik zong altijd heel veel Engels. En ik vond het Engels ook een hele mooie taal, mooie woorden. En toen ben ik daarmee gestart. En na dat album kreeg ik het idee om iets te doen met oude kerkliederen. Waar ik mee ben opgegroeid. Die mijn opa en mijn oma mij hadden geleerd.
1: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik, ik wil dat graag opnemen voor mijn dochters. Zodat ze weten waar ik mee ben opgegroeid.
1: Ja.
2: En die waren in het Nederlands.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En toen ben ik die gaan opnemen. En toen werd dat ineens een succes.
1: Ja. Misschien moet ik hier maar bij blijven dan.
2: En toen zong ik meer en meer in het Nederlands. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk fijn om in je moedertaal te zingen. Er zit niks tussen.
1: Mm-hmm.
2: Jij bent Nederlands, ik ben Nederlands. Dus wij begrijpen elkaar meteen. Ja. Het is de taal van je hart.
1: Mm-hmm.
2: Wat is dat eigenlijk mooi. En toen ben ik daarmee doorgegaan.
1: Ja, ja. Jij schrijft zelf ook nummers, maar vaak met anderen samen.
2: Ja.
1: Doe je ook wel eens nummers helemaal in je eentje?
2: Nee,
1: nooit?
2: Nee. Ik bij mij gaat het zo, ik maak iets mee. En dan merk ik als dat gedurende een aantal weken langere tijd in mijn hoofd blijft hangen. Dan weet ik, het is tijd om een liedje te schrijven.
1: Ja.
2: En om wat muziekvrienden bij mij aan de keukentafel te krijgen.
1: Ja.
2: Okay. En zo gaat het eigenlijk steeds. En dan start ik met praten. En dan zeg ik, dit is wat me bezighoudt. En dat begint dan met een gesprek.
1: Mm-hmm.
2: En dan is er altijd, bijvoorbeeld Rob, mijn man, die heeft dan ineens een muzikaal idee. Of een van de anderen heeft dan een mooi tekstidee. En dat is dan ons startpunt.
1: Ja, precies. En het is eigenlijk dan altijd wel dezelfde groep waar dan die samenwerking
2: uitkomt. Ja, het wisselt een beetje. Maar ik merk dat ik nu wel steeds weer een soort vaste groep krijg.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Jij bent natuurlijk een tijd betrokken geweest uit het gospelkoor, Veenendaal. Dan is de link natuurlijk snel gelegd. Zit jij dan toch een beetje in de, hoe moet ik zeggen, de reliepop hoek?
2: De reliepop hoek,
1: of zit je zelf
2: de christelijke hoek.
1: De christelijke hoek, Christian contemporary music heb je het dan over.
2: Zeker.
1: Is dat wel jouw je hoofdgenre? Of zeg je eigenlijk is het veel algemener dan dat?
2: Het is... Tien jaar geleden heb ik dat kerkalbum gemaakt met die oude liedjes.
1: Ja.
2: En daarna groeide het door naar popmuziek over allerlei levensthema's.
1: Ja.
2: En geloven hoort bij mij, dus loopt daar ook als een soort draad doorheen.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook andere onderwerpen. We hebben net geluisterd naar het liedje Het Ga Je Goed.
1: Ja.
2: Dat gaat over het loslaten van een vriendschap.
1: Ja.
2: Waarin je merkt dat je bent heel close met elkaar geweest.
1: Ja.
2: Maar dat waarin je merkt, het werkt niet meer tussen ons.
1: Nee, maar dat bedoel ik ook eigenlijk te zeggen. Als je naar de liedjes luistert, dan kun je denken ook dat het gaat over vriendschap, over liefde.
2: Ja.
1: Maar het kan ook over God en Jezus en zo gaan.
2: Ja.
1: Is dat dan ook echt jouw bedoeling dat die tweelei uitleg erin zit? Of is dat meer een toevalligheid?
2: Nou, het is niet toevallig, want de liedjes, het zijn liedjes die ik heb meegemaakt of die over mij gaan.
1: Mm-hmm.
2: En ik geloof, dus
1: Dus zit er altijd als component. Zonder dat het echt vaak specifiek wordt benoemd.
2: Ja,
1: want
2: dat vind ik ook mooi.
1: Dat gebeurt dus in feite niet.
2: Nee.
1: De suggestie wordt gedaan.
2: Ja. Ja. En soms wordt het wel benoemd, maar het gaat over levensthema's. Dus het hoeft niet per se. Nee.
1: Maar dat kan zich natuurlijk dan ook vertalen naar een misschien wat breder publiek dan alleen maar het publiek wat in die Christian Contemporary sfeer op concerten komt.
2: Ja.
1: Jij gaat binnenkort optreden in Veenendaal.
2: Ja.
1: 1 avond, 1 concert.
2: Ja.
1: Bewuste keuze.
2: Ja, dat is een bewuste keuze. Normaal dan gaan we vanaf september altijd weer richting kerst. Dus dan doe ik een kersttour.
1: Ja.
2: En nu dacht ik, nou, misschien is het leuk om dat even een jaartje over te slaan.
1: Ja.
2: Maar ja, dan is het najaar zo leeg.
1: Ja.
2: Dus toen dachten we van, nou, misschien gewoon dan 1 avond.
1: Ja.
2: Op een leuke, mooie plek. Een soort Grand Café.
1: Ja.
2: Waar de mensen echt een beetje om je podium zitten. Lekker dichtbij. Er is een bar. Dus het wordt een mooie luisteravond waarbij je lekker ontspannen kunt genieten.
1: En niet alleen liedjes, want je gaat er natuurlijk ook nog wat bij vertellen. Want het is ook een soort terugblik, retrospectief over 15 jaar van jouw muziek.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, 8 albums heb ik uitgebracht. En ik dacht, het is wel leuk om daarnaar terug te grijpen. Niet alleen maar mijn laatste album.
1: Mm-hmm.
2: En daar wat over te vertellen. Wat het me heeft gebracht.
1: Ja.
2: Waar de liedjes over gaan.
1: Ja.
2: Als je vertelt waar iets vandaan komt. Dan, en je hoort dan een liedje, dan snap je hem vaak nog beter. Of dan zet je eigenlijk een harten van luisteraars al open. En dan hoeft het liedje alleen nog maar erin te gaan.
1: Ja.
2: Kunnen mensen hun eigen verhaal erop plakken.
1: Ja,
2: ik denk dat heel mooi wordt.
1: Ja. Je hebt vorig jaar een jaar met wat tegenslagen gehad. Dus je bent misschien eigenlijk dit jaar ook weer een beetje een herstart heb je gehad.
2: Ja.
1: Is dan zo'n 1 concert dan misschien ook wel een veilige keuze om weer eens eventjes dat gevoel weer terug te krijgen? Zonder dat het meteen weer heel heftig een hele tour is?
2: Nou, ik heb tussendoor, afgelopen kerst heb ik al wel een kersttour gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat was eigenlijk wel het eerste grote ding wel weer. Dat ik dacht, oh. Lukt dat dan wel weer fysiek en mentaal? Maar dat ging eigenlijk hartstikke goed en dat smaakte naar meer. Vandaar dat we nu dit concert organiseren.
1: Ja. Ja. Kaartverkoop is gestart.
2: Zeker.
1: Hoe gaat het?
2: Het gaat goed.
1: Mooi.
2: Ja hoor.
1: Ik heb dat ergens ook. Ik had zoveel papieren van jou uitgedaan. Ja, dat is. De kaarten zijn verkrijgbaar via een speciale website die dergelijke concerten vaak.
2: Ja.
1: Eventsforchrist.nl. Dan moet je naar Joke Buijs. Niet te verwarren met de niet meer onder ons zijnde Joke Bruijs. Dat
2: Joke
1: is heel,
2: Bruijs.
1: Was heel
2: ja.
1: iemand anders.
2: Ja.
1: Die verwarring zal wel vaker
2: hoor.
1: Zijn.
2: Ja.
1: Kaarten zijn vanaf 28,50 dus op die site te krijgen. En nogmaals, het concert is op 3 oktober in Downtown. In Veenendaal.
2: 31 oktober.
1: Oh, 31 oktober.
2: Dat is wel belangrijk.
1: 31
2: zaterdag 31 oktober.
1: Ik heb het gewoon verkeerd getypt. 31, maar wel een zaterdag.
2: Ja.
1: Dat geeft jou in ieder geval nog tijd om je publiek te bewerken. Om allemaal naar dat Grand Café te reizen. Ik wens je heel veel succes in aanloop naar jouw ene avond in Veenendaal.
2: Bedankt.
1: En je volgende projecten.
2: Ja, dankjewel
1: voor het gesprek.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem, welkom in de studio. Het is het nieuwe seizoen van Studio C is begonnen. En luisteraar, we hebben natuurlijk regelmatig vaste gasten. Doorgaans in de tweede week van elke maand komt Willem aanschuiven met een greep uit zijn collectie met verhalen. Die jij hoe lang al verzamelt?
2: 20 jaar.
1: 20 jaar.
2: Misschien wel langer.
1: En dat leidt soms tot een bundel. Soms in opdracht, soms spontaan. Dus jij hebt nu iets uit de bundel van ter gelegenheid van jouw school waar je directeur.
2: Ja, mijn afscheid van het Christelijk Lyceum in Veenendaal heb ik school vol verhalen. Ruim 800 verhalen om rot te strooien in de school. Want ik vind dat belangrijk. Nou, dus die heb ik nagelaten. Achtergelaten.
1: Dat heb je achtergelaten voor de mensen die daar nu nog rondlopen. Nee. Dan denk ik dat het thema ook wel in die richting zit voor vandaag. Oh, nee. Vertel.
2: Nou, het komt een beetje door de verkiezingsuitslag in Sachsen-Anhalt in Duitsland. Mm-hmm. En de reacties erop. Het verhaal gaat over verdraagzaamheid. En of de verdraagzaamheid nou echt afneemt in de samenleving, dat kunnen wij moeilijk peilen. Mm-hmm. Maar je hoort wel heel veel over onverdraagzaamheid. En daar past dit verhaal wel mooi tegenover.
1: 1 of 2 verhalen?
2: 1.
1: 1 verhaal.
2: Nee, 1 lange en een hele korte.
1: Okay.
2: Die erbij aansluit.
1: Ga je gang, Willem.
2: Een aap en een kikker kwamen elkaar voortdurend tegen op een pad in het bos. Op een avond vond de kikker dat het niet bij deze incidentele ontmoeting mocht blijven. Hij nodigde de aap uit voor een feestmaal. Zo zouden ze elkaar beter leren kennen. Toen de aap op de afgesproken tijd gekomen was en ze op het punt stonden om te gaan eten, viel het de kikker op dat de aap zulke zwarte handen had. En hij zei tegen zijn gast dat hij zo onmogelijk de maaltijd met hem gebruiken kon en verzocht hem om zijn handen eerst te gaan schoonmaken. De aap ging naar de beek in de buurt, maar hoe hij zijn handen ook waste, ze bleven net zo zwart als ze waren. En hij begreep dat er van de maaltijd niets meer kwam en teleurgesteld ging hij naar huis. Maar hij liet het niet bij zitten. Hij besloot de kikker voor aap te zetten. Op zijn beurt nodigde hij de kikker uit om nu met hem de maaltijd te gebruiken. En toen de kikker bij de aap kwam, zag hij tot zijn schrik dat de maaltijd op een tak hoog in de boom geserveerd was. Volgens de aap hoefde dat geen bezwaar te zijn en door de aap geholpen liet de kikker zich op de tak hijsen. Bibberend van hoogtevrees zat hij op de tak. Voor het begin van de maaltijd had de aap nog een opmerking. Hij zei tegen zijn gast dat het hem onmogelijk was om de maaltijd te gebruiken met iemand die niet net zoals hij rechtop kon zitten. Op hetzelfde moment viel de kikker met een knal naar beneden en hij begreep dat ook hij de maaltijd wel kon vergeten. Nou, we het toch over kikkers hebben. Een leerling vroeg zijn leraar: meester, is het goed om veel te praten? De leraar gaf als antwoord: hoor nou eens naar de kikkers en de haan. Kikkers kwaken dag en nacht, maar niemand luistert naar hen. De haan kraait 's morgens vroeg maar 3 keer. Dan weet iedereen dat het weer ochtend is. Het is dus belangrijk om op het juiste moment iets te zeggen. De leerling knikte en zweeg.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert.

0: 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dit is Gezellig Hollands. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

We zijn deze aflevering van Gezellig Hollands lekker opgewekt begonnen met Vandaag, dat is mijn dag van Rob Zorn. Een vrolijke Nederlandstalige plaat uit 2010 en een prima nummer om ons programma mee op gang te brengen. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook voor iedereen die verder buiten naar ons luistert. Wilt u reageren op het programma of een verzoekplaat aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Ik heb in Gezellig Hollands al eens eerder een bijzonder nummer gedraaid, waarbij de tekst gewoon door een persoon is geschreven, maar de muziek, het arrangement en de zang met behulp van kunstmatige intelligentie AI zijn gemaakt. Voor liedjeschrijvers kan dat een mooie, betaalbare manier zijn om hun eigen tekst om te zetten in een compleet liedje. De echte muziekkenner zal misschien horen dat er AI aan te pas is gekomen, maar ik moet zeggen, sommige producties klinken inmiddels vooral het goed. Luister zelf maar eens. De tekst van het volgende nummer is geschreven door Dirk Mieves en de muziek en de zang zijn met behulp van de AI tot stand gebracht. Hier is Als ik je nog eenmaal mag zien.

0: Heel herkenbaar. Eddie Wally met Gesloten Ogen. Dat is een echte Vlaamse charmezanger die natuurlijk vooral bekend werd met zijn grote hit Shaggy. En Eddie Wally hield van glitter, glamour en grote shows en noemde zichzelf niet voor niets graag The Voice of Europe. Met Gesloten Ogen is trouwens een Nederlandstalige bewerking van een oorspronkelijk Duits nummer. Een echte ouderwetse slager dus. Helemaal in de tijd die zo goed bij Eddie Wally paste. En zoals Eddie het zelf waarschijnlijk gezegd zou hebben, geweldig.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, en dan gaan we in deze nostalgie deze week maar liefst 75 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1951. We komen terecht bij de Vlaamse zanger Willy Verdi, die eigenlijk Werner Ferdinande heette. Met dit nummer kreeg zijn carrière in Vlaanderen echt vaart. De titel is op zijn mooie Vlaams Ziede gij mij gerne, oftewel Zie je me graag. Een eenvoudig en vrolijk liedje over de jonge liefde. Later zal Wil Verdi vooral bekend worden als zanger van het Betere Luisterlied. Maar hiermee begon het allemaal. Uit 1951, Wil Verdi met Zie jij mij gerne.

zo blij. Want die 1, 2, 3, 4 kleutertjes, ze zijn er heren bij. Vind je dat niet lievend mondje van zo'n spruit? Zeg pa, zie de jij mijn geren? En dan blijft het oude antwoord nimmer uit. Wel ja, ik zie het.

0: Ja, dat waren Monique Smit en Guido van der Graaf met Beter Af Alleen. Een lekker vlot Nederlandstalig nummer over de relatie die blijkbaar niet helemaal meer werkt. Soms kom je nu eenmaal tot de conclusie dat je beter alleen verder kunt gaan. Monique Smit kennen we natuurlijk al heel wat jaren. En samen met Guido van der Graaf klinkt dit als een frisse en gezellige combinatie.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: En deze week is dat Ramses Shaffy. Ramses Shaffy werd geboren op 29 augustus 1933 vlakbij Parijs. Zijn jeugd verliep niet altijd gemakkelijk, want hij groeide op in verschillende plaatsen en kwam uiteindelijk in Nederland terecht. Aanvankelijk koos Ramses voor het toneel, maar in de jaren 60 leerde het Nederlandse publiek hem vooral kennen als zanger en liedjeschrijver. In 1964 begon hij met het succesvolle theaterprogramma Shaffy Chantant. Daar werkte hij onder andere samen met Lisbeth List, met wie hij jarenlang een bijzondere muzikale band zou houden. Ramses Shaffy was geen zanger die keurig stil achter een microfoon bleef staan. Hij beleefde zijn liedjes. Alles draaide om hem, om gevoel, vrijheid en liefde en vooral om het leven zelf. Dat hoor je terug in nummers die inmiddels echte klassiekers zijn geworden. Zoals Sammy, Laat Me, We Zullen Doorgaan en natuurlijk Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Samen met Lisbeth List maakte hij bovendien het prachtige Pastorale. Zijn leven kende ook moeilijke perioden, maar Ramses bleef altijd die bijzondere artiest die met zijn stem en uitstraling een volledig zaal kon meenemen. Op 1 december 2009 overleed Ramses Shaffy in Amsterdam. Hij werd 76 jaar, maar zijn muziek is gebleven en eigenlijk valt één regel uit zijn eigen repertoire hem misschien wel het beste samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En daarom zetten we Ramses Shaffy vandaag graag nog eens extra in het zonnetje hier bij Gezellig Hollands. We beginnen met Laat Me. Dit nummer verscheen in 1978 en is gebaseerd op een Frans chanson. Voor de Nederlandse versie schreef Herman Pieter de Boer een geheel eigen tekst. Een tekst die eigenlijk perfect bij Ramses Shaffy paste. Vrij willen zijn, je eigen weg gaan en vooral jezelf blijven. En dan Sammy. Die verscheen in 1966 en werd een enorm succes. Het nummer bereikte zelfs de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Het lied gaat over iemand die wat onzeker en gebogen door het leven gaat. Ramses probeert hem als het ware moed in te spreken. Kijk omhoog, kijk om je heen en probeer het leven weer te zien. We blijven dus nog even in de bijzondere wereld van Ramses Shaffy.

laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar.

zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, en laat me blijven wie ik ben.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Inderdaad, tijd voor het cabaretmoment. En daarvoor gaan we naar een van de meest herkenbare cabaretiers van Nederland, Herman Vinkers. Met zijn droge Twentse humor weet hij van de meest gewone onderwerpen iets bijzonders te maken. In 1987 kwam hij met het programma EHBO is mijn lust en mijn leven. Daaruit horen we nu een nummer waarin zelfs de eerste hulp aanleiding geeft tot de nodige humor. Hier is Herman Vinkers met het EHBO-lied

0: Dat waren Lisa, Amy en Shelley van Oh Jean met een prachtige uitvoering van Toen ik je zag. Deze versie zongen de drie zussen live in de studio van Radio 538. Natuurlijk kennen we het nummer oorspronkelijk van Anthony Kamerling, die het in 1997 als hero uitbracht voor de film All Stars. Oh Jean heeft het lied met hun bekende driestemmige samenzang weer een heel eigen sfeer gegeven. Een bijzondere mooie uitvoering van de Nederlandse klassieker.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: We gaan met z'n allen naar Amsterdam, naar de grachten die al jarenlang bezongen worden in een van de bekendste Nederlandse liedjes. Aan de Amsterdamse grachten werd al in 1949 geschreven en groeide later mede dankzij Wim Sonneveld uit tot een echte Nederlandse klassieker. Nu horen we het zonder zang, maar met volop sfeer. André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest nemen het Ons Muzikaal mee langs de Amsterdamse grachten. Hier is André Rieu.

0: is Eén Vallei.
1: Ik was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang. Ik zat vol met pukkels

0: We gaan even terug naar het begin van de carrière van een van onze bekendste Nederlandse talige zangers. Benny Nijman werd geboren in Maastricht en volgde de opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En daarna koos hij helemaal voor het Nederlandstalige luisterlied. In 1978 kreeg hij voor het eerst flink wat aandacht met 15 jaar. Zijn Nederlandse bewerking van het Franse chanson Quans Ans van Claude Michel Schoenberg. We hoorden hier dus een jonge Benny Nijman nog voor de grote successen met nummers als Ik weet niet hoe en Waarom fluister ik je naam nog.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Sabine is een singer-songwriter uit Apeldoorn die na haar opleiding aan het conservatorium steeds nadrukkelijker kiest voor Nederlandstalige popmuziek. Stond onder andere al in het voorprogramma van Douwe Bob. Haar nieuwste single heet Zaterdag en gaat over zo'n bijzondere dag die je het liefst nog een aantal keren opnieuw zou willen beleven. Een frisse, vrolijke popplaat met een persoonlijk verhaal. Hier is Sabine met Zaterdag.

Met hart en ziel, dat was Danny de Munk. Het nummer komt uit 2008 en is de titelsong van het gelijknamige album. Met die plaat keerde Danny de Munk weer duidelijk terug naar het Nederlandstalige levenslied. De muziek waarmee hij al vanaf jonge leeftijd zo bekend werd. Het album Hart en Ziel werd een mooi succes en bereikte zelfs de zesde plaats in de Nederlandse albumlijst. En daarmee is een gezellig Hollands alweer bijna afgelopen. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@eenvallei.nl. Wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is deze uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor dan even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. De samenstelling en presentatie waren in handen van Adrie Speckley. En we sluiten deze week af met een gloednieuw nummer van Edzilla Robbly. Edzilla zit inmiddels alweer zo'n 30 jaar in het vak en dat jubileum viert ze dit jaar uitgebreid. Haar nieuwe single, Jij was bij mij, is een heel persoonlijk lied. Ze schreef het nummer als dankjewel aan haar publiek en aan alle mensen die haar in de afgelopen 30 jaar hebben gesteund en begeleid. Een mooie warme plaat van een zangeres die nog altijd tot de beste stemmen van Nederland behoort. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot volgende week. Hier is Edzilla Robbly met Jij was bij mij.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

Dit is de ultieme Jazz Radio Update. Welkom bij Jazz Spectrum. Goedenavond. Mijn naam is Peter Hovenstad en ik zal het komende uur de schuiven, de knoppen, de samenstelling en presentatie tot mijn rekening nemen. En Gregory Porter, met geraffineerde en pakkende stem, zet hij elke keer een fabuleus stukje muzikaal statement neer. Waarschijnlijk een eerbetoon aan Alfred Lion, een van de oprichters van Blue Note Records. En Gregory Porter met Be Good, de zaakjes, Lion's Song.

Zeker een chill factor. Ik ben weer helemaal rustig geworden. Lekkere baslijn met kunstzokjes ook. Deze volgende is voor Bea Koops. Die volgens mij voor het eerst Chris Botti liet horen. Lang geleden alweer. Het lijkt wel een film. Een beetje duister. Een neo-tango uit 2012. Met Karen Campbell op viool. En Bea, deze is voor jou. Chris Botti met Oblivion.

Dan naar een van mijn favoriete bassisten, Marcus Miller. En ik zeg het nog een keer, in mijn ogen de beste bassist van de wereld. Speelde met de grote der aarde, of beter, de grote artiesten ter wereld hebben met deze grootmeester mogen spelen. Van zijn 9e soloalbum Renaissance, ook uit 2012, Marcus Miller met Revelation.

Dat was natuurlijk Oblivion van Chris Botti. En Marcus Miller, daar heb ik al genoeg over gezegd. Die komt hierna van zijn 9e album Renaissance uit 2012. Marcus Miller met Revelation.

0: Deze volgende is eigenlijk ook gekozen voor Bea. Het album uit 1997 was Love Scenes van Diana Krall. Een lekkere piano mee te beginnen. En er komt de stem van Diane erin. Diana Krall met Peel Me a Grape.
1: Peel me a grape.

Op deze zomerse dag had ik het hier, ondanks dat, ook wel warm van gekregen. Pat Metheny bracht het album Bright Size Live uit in 1975. Met superbassist Jacob Pastorius. Die jaren later bij een stomzinnig vechtpartij in een nightclub in Florida omkwam. Dit is Pat Metheny met Bright Size Live.

Lekker en groots. En in het volgende nummer wordt een verhaal verteld. En daar ga ik helemaal in mee. Vul zelf maar in waar het over gaat. Hoge dicht. Er gebeurt zoveel wanneer de drums instarten. Van het album A Tribute to Art Blakey uit 2017. Politely van Tony Allen.

dan nu even een jawbreaker. Joachim Kühn, Majid Bekkas en Ramon Lopez. Draai een hand niet om fusion van Spaanse, Marokkaanse, Noord-Europese en Amerikaanse afkomst samen te maken. Van het 2011 album Chalaba, wat zoiets als Het Maakt Me Gek betekent. De Todos Modos. Anyway, ik ga nu staan dansen. Gelukkig zijn er geen camera's hier. Nog één keer. Joachim Kühn, Majid Bekkas en Ramon Lopez. Met Enjoy.

Omniculti. Denk aan Amy Winehouse en ook Cara Emerald, maar dat heb ik dan. Geen album, alleen een live single uit 2025. Mark Ronson met Ray en Suzanne.

Daar was wel Mark Ronson uit te halen, denk ik. En we zijn alweer bijna aan het einde van deze jazz-uitzending. Jazz Spectrum, samenstelling en presentatie, Peter Hovenstad. En volgende week is er weer een nieuwe. Ik moet even... Nee, ik kan niet zo zien wie er volgende week draait. Maar ik ben blij dat we vandaag nog even hebben kunnen draaien met een... Op 15 september, een zomerse dag met 27 graden. It's amazing. We gaan eruit met op de valreep. Toch nog Toets. Een compositie van Miles Davis uit 1959. In een bewerking van Toets uit 94. Van zijn album The Real Toets Tielemans. Die weer uit 2017 komt. Met Blue in Green. Toets Tielemans. Blue in Green.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Rant Collective met Evergreen van hun nieuwe album The Evergreen Season. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen vanavond weer naar een mooi aantal nieuwe nummers luisteren in de echte christelijke muziekwereld. Het zijn er deze week 11 om precies te zijn. Je hebt de eerste dus zojuist al gehoord. Ik ben vanavond niet live in de studio aanwezig. Maar ja, dat laat ons er niet van weerhouden om gewoon een mooie uitzending te hebben. Laten we gewoon gaan luisteren naar het volgende nieuwe nummer. En dat is een nummer van Bodhi samen met Taylor Hill. En het heet Idols.
1: I think I've lost focus.

Elijah Thomas met zijn nieuwe nummer Yours Over Mine. Gaan we door met het nieuwe nummer van George Wilson en gaan luisteren naar zijn lied Can't Handle It.

0: Martijn Bewalda met zijn nieuwe nummer Op Mijn Manier van zijn aankomende album De Rest Mag Je Hebben. Het volgende nummer waar we gaan luisteren is van LJ The Messenger samen met Marty. En we gaan luisteren naar BigEnergy.wav.
1: Love is the message.
2: Yeah, when I pull up, everybody go hush. It's my bad, y'all talking about us.

Gio, Delmec en Katie met een nieuw nummer Angel Armies. Dan gaan we door met een nieuw lied van de band Striper en we gaan luisteren naar een lied Here in Your Heart.

Rent Collective met een nieuw nummer Runaway Heart van hetzelfde album, wat ik eerder al benoemde, The Evergreen Season. We zijn aangekomen bij de laatste twee nieuwe nummers voor vanavond, waar we natuurlijk doorgaan met de rest van het programma. We gaan luisteren naar Aleph samen met From, met Heavenly Places.

0: Novsky en Sydney Alexander met The Time Is Now. Dat was weer het laatste nieuwe nummer van deze uitzending. Dan gaan we nu door met de rest van het programma met Toby Mac met zijn nummer Like a Match.
1: Select a song.

your arms. Rent Collective met een lied Joy. Dan gaan we nog naar twee nummers luisteren voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan beginnen met Skillet met een lied Burn It Down.

Fireflight met Keeping Me Alive. Gaan we nu eventjes tussenuit voor het nieuws, maar daarna zijn we terug met Damascus en Rokus Maasland met Lichtdragers. Tot straks na het nieuws.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Ronnen in agrarische kringen vertelde dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
0: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
0: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Sela met Jezus is Heer en daarvoor hoorde je Damascus en Rokus Maarsland met Lichtdragers. Welkom in de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uur te gaan met allemaal mooie nummers waar we nog naar mogen luisteren. En het volgende nummer waar we naar mogen luisteren is van Austin French. We gaan luisteren naar zijn lied Wake Up Sleeper.
1: Thank

Unspoken met hun lied Follow Through. Dan gaan we door met Thornwells, Geo en Elevation Rhythm met het lied Let the Church Sing.

Casting Crowns en Ben Fuller met East to West. In datzelfde thema gaan we door met Forstrank met zijn lied Jesus Paid It All.

Silence en Austin Stone Worship met Lay My Life Down. Met nog twee nummers te gaan, gaan we luisteren naar Central Life met een lied, Roots.

was dus Roots van Central Live. Zijn we alweer aan het eind gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u danken weer voor het luisteren ook deze week naar deze uitzending. Als het goed is, als ik eraan denk, gezien ik niet live aanwezig ben, wordt zometeen de afspeellijst bijgewerkt die je kunt vinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een linkje waar je een afspeellijst kan vinden waar alle nummers in staan die gedraaid zijn in deze uitzending. Mocht je er nog een terug willen luisteren. Je kunt op die pagina ook natuurlijk uw feedback achterlaten en verzoeknummers, mochten die hebben, dan komen die in een toekomstige uitzending vanzelf een keer aan bod. Dus nogmaals, bedankt voor het luisteren. En ik wil deze uitzending afsluiten met een nummer van Bethany Dillon. We gaan luisteren naar haar lied All I Need. Dat was het dus en tot volgende week.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abedion Music, Evert-Jan van Beek.

Mooi zinnetje is dat, hè? You talk far too much for someone so unkind. Nou ja, goed, laten we hopen dat het niet over mij gaat. Nou ja, zoveel praat ik ook helemaal niet, dus ik denk het niet. Ik zeg, joh, de Schotse electropop band Churches met Leave It Race. Dat komt uit 2015. Daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelian Music van deze dinsdag 15 september vandaag. Aflevering 115. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van iemand die een muzikaal project heeft gestart in Amerika. Hij is ook Amerikaans. Cole Marcus heet hij. Onder de naam Project 633 maakt hij muziek, geïnspireerd door muziek van de bands als 1975. En Goldplay, zijn debuutalbum genaamd Beautiful People, kwam op 7 augustus jongsleden uit. En op het album staat ook de single Jester. Project 633 dus.

Ze heeft Spaans-Duitse roots, deze Sofia Portanet. Je hoorde haar met Real Face uit 2024. Leuk detail, ze werd geboren op de dag dat de Berlijnse muur viel. Geboren in Kiel in Duitsland en ook nog opgegroeid in Parijs trouwens. En ook nog Spaanse roots. Nou ja, je raadt het al. Ze kan spreken en ook zingen trouwens in meerdere talen. Dat is niet zo gek in dit geval. En daarvoor hoor je dus het Amerikaanse muziekproject van Cole Marcus. En dat project heet Project 633. Zijn nieuwe single die heet Jester. Ze maken een mix tussen dreampop en indiepop. De Duitse band Clear Coast uit München. De vierkoppige band kwam met de naar zichzelf genoemde debuut-EP in 2021. Vorig jaar augustus kwam het debuutalbum Departure uit. En Clear Coast die heeft een nieuwe single en die heet 202.

Vorig jaar viel het doek voor deze vierkoppige Britse band genaamd Another Sky. Je hoorde Apple Tree uit 2019. En daarvoor is de nieuwe single van de Duitse band Clear Coast. Die heet 202. Zometeen muziek van de Australische band Balu Brigada. Maar allereerst, Nieuw-Zeelandse band moet ik zeggen. Oei, die fout moet je niet maken, hè? Australië, Nieuw-Zeeland, dat bijt elkaar wel een beetje. Tenminste, dat zie je wel eens in films, of het echt zo is. Geen idee. Maar eerst naar Canada met Dilly Dally. Dit is I Feel Free.

Even lekker die keel schapen. Dat is wel geluk, denk ik, bij Dilly Dally. De Canadese band, je hoorde I Feel Free uit 2018. En daarvoor dus de Britse band die niet meer bestaat, Another Sky met Apple Tree. En dat kwam uit 2019. Je luistert naar het programma Abelia Music, iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij Eén Vallei. Jouw wekelijkse portie indie, maar niet voor lang meer, want over een aantal weken dan stopt dit programma definitief. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben, dat doen we later wel. We gaan nu naar muziek van de vierkoppige band Balu Brigada. Begon in 2016 in Auckland, Nieuw-Zeeland. Debuutalbum Portal kwam uit op 29 augustus 2025. Van het album kwam ook de single Sideways, die ook bij Abelia Music onder de aandacht stond. Inmiddels is de band weer toe aan nieuwe muziek en die is er in de vorm van een nieuwe single genaamd Bad Head.

We bleven even in Nieuw-Zeeland, want deze singer-songwriter Lord komt daar natuurlijk ook vandaan. Team hoorde je uit 2013. En daarvoor dus de nieuwe single van de vierkoppige band uit Auckland, Nieuw-Zeeland, Balu Brigada. Hun nieuwe single die heet Bad Head. Dan gaan we naar de buren. De Australische band DMA's werd opgericht in 2012 in Sydney. De driekoppige band heeft al veelvuldig onder aandacht gestaan bij Abelian Music. Dat deden ze in 2016 met de nummers In The Moment en Timeless, afkomstig van een debuutalbum Hill's End. Het huidige album dat naar zichzelf genoemd is, is album nummer 5 en die verscheen op 21 augustus jongstleden. Van het album komt ook het nummer E-mails met een Z.

Model, DJ en uiteindelijk singer-songwriter, deze Canadese Goldie Boutier. Je hoorde haar met Pretending uit 2023. En daarvoor dus de nieuwe single van de Australische band DMA's. En die heet Emails met een Z op het eind. Zometeen gaan we naar de huidige single van de Amerikaanse band Interpol. Maar allereerst deze band uit Nederland, Rondé. We are one.

0: uit 2015. Rondé. We are one. De driekoppige Amerikaanse band Interpol kwam op 28 augustus jongstleden met het inmiddels achtste studioalbum This Mirror Waits a Ton. Van het album kwam onder andere eerder al het nummer See Out Loud als single uit, die ook onder de aandacht stond trouwens bij Abedi Music. Nu is de beurt aan het nummer Iron City.
1: Alone in Central Park when

Hij heet eigenlijk Nicholas Carpenter, maar werkt onder artiestennaam Medium Build. De Amerikaanse singer-songwriter groeide op in de staat Georgia, maar woont tegenwoordig in Alaska. Zijn debuutalbum kwam uit in 2016 met als titel Falling Apart. Daarna ging het hard, want inmiddels heeft hij 6 albums op zijn naam staan. En de meest recente kwam op 4 september uit en heet King of Having Fun. Van het album komt ook de single Armor. En die hoorde je zojuist als ene laatste plaat in het programma Abelia Music voor deze week. Dus dank ik je alvast voor het luisteren. En dan wens ik je nog een fijne rest van de dag voor zolang die ook mag duren nog. Misschien heel kort, misschien heel lang. Dat hangt er vanaf wanneer je luistert. Wil je het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan. Dat kan op vrijdagmiddag om 5 uur. En op zaterdagavond om 7 uur. Alles nog rustig op je gemakje nalezen. Kan ook via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. En daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. Met ook nog een korte biografie, beschrijving, hoe je het noemen wil. En met een beetje geluk ook nog een link naar YouTube of naar Spotify als er geen YouTube link is. Dus abelion.nl, ga daar zeker even een kijkje nemen. Dan blijf je helemaal fantastisch op de hoogte, zullen we zeggen. Nou, dank voor het luisteren. Dan gaan we nog naar 1 plaat luisteren. Dat komt van de Australische producer Flume. En dat doet hij niet alleen. Dat doet hij samen met zangeres Kay. Never Be Like You. En dat komt uit 2016.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Senegun, zo heette de single. De band heet Sakoya. Ze hebben een nieuwe EP en een mooie titel, World Gone Crazy. Dat past wel bij deze tijd, denk ik. Ze openen de schouder bij nacht, een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat van all over the world. En natuurlijk onze vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Daarin gaan we 25 jaar terug in de tijd. Dat is best wel lang geleden. De band Soil bracht toen het album Scars uit. Je hoort zometeen Need to Feel. En de Oekno gaan we nog verder terug naar het debuutalbum van de band Kiss. 1974, dames en heren. Nothing to Lose hoor je zometeen. En de showcase ook heel ver terug, maar dan naar 1988. Halloween bracht toen het album Keeper of the Seven Keys Part 2 uit. Je hoort zometeen I Want Out. De Rock 13 Nickelback voor de eerste week op de nummer 1 positie. En Rattle the Cage en Shinedown binnenkort in Nederland. Nieuw binnen in de Rock 13. En Young Again. En deze band komt uit Israël. Het heet Fatum Eternum. As above, so below.

The Who. H.O. om precies te zijn. 23 oktober staan ze in Utrecht stijf uitverkocht uiteraard door de Lost Soul. En daarvoor uit Israël, Phantom Eternum en As Above So Below. En daar hadden we tijdje niks van gehoord. Maar het kwam omdat de zanger stemproblemen had of gezondheidsproblemen had. En voor het eerst sinds 3 jaar hoorden we weer As Above and So Below. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten. Bijna 25 jaar terug in de tijd komen we uit in het jaar 2001. Killer. Classic. En in het jaar 2001 bracht deze band uit Chicago een album uit. Soil, zo heet de band. Ryan McCombs is natuurlijk de zanger. Het album Scars is toch misschien wel hun beste album. In de Killer Classic gaan we dus 25 jaar terug in de tijd. En ik heb de behoefte om te voelen. Muziek moet je voelen. Je krijgt daar kippenvel van. En anders is het niet goed. Dit is

En volgend jaar komen ze naar Nederland met een andere Zweedse band met Bluesbills samen. Ik heb al kaartjes gekocht, kan ik je vertellen. Graveyard, zo heet de band. A Means to an End. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2001. Met het album van Soil. Dat heette Scars. Het was een prachtig album, zei ik al. Need to Feel hoorde je. The Rock 13, we gaan even kijken. De nieuwe binnenkomen, die hoor je nu. Die is van Shinedown en die heet Young Again. Ook die komen binnenkort naar Nederland. En de nummer 1, die hoor je straks. Die is van Nickelback. En die heet Rattle to the K.

0: Ik kan dat deze band gaat ongemerkt toch al in 30 jaar mee hoor. 1995 zijn ze opgericht in Alberta. Nickelback. De nieuwe nummer 1 in de Rock 13 met Rattle the Cage. En daarvoor uit Jacksonville, Florida. Een van de steden waar ik nog echt een keer heen wil. Samen met Seattle, Washington trouwens. Shinedown nummer 1, die was voor Young Again. We gaan weer terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. 1974.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de oerknal misschien wel terug naar het begin van de rockmuziek zoals we die nu kennen. Nou, niet helemaal, want het begon al eerder. Maar in 1973 werd deze band opgericht. En in 1974 het eerste album Kiss. Van het album Kiss is dit Nothing

hebben we het over Camelot. Godlike Alchemy is hun laatste single. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Ik zei dat het naar de oerknal, misschien wel de oerknal van de rock en roll. Maar dat is het niet zo natuurlijk, want het was al 10 jaar eerder zeker. Eind jaren 60 werd ook al heel veel goede rockmuziek gemaakt. Die dan wel de basis waren voor de hedendaagse muziek. Althans de hedendaagse rock en metal muziek. Door de Kiss en Nothing to Lose. En deze man die gaat ook een tijdje mee. Speelde ook in een band waarvan je denkt, ja, dat was een van de grondleggers van de rock en de roll. Tommy Iommi, daar hebben we het over. Tegenwoordig solo. Zijn laatste single, die hoor je hier in Schouten bij Nacht.

0: From Ashes to New, hun nieuwe single. En daarvoor Iommi, ook met zijn nieuwe single. En Iommi, Don Iommi, kennen we natuurlijk van Black Sabbath, de gitarist. Nieuw album trouwens onderweg van deze 78-jarige man. Ik kan niet wachten. Gaan wij even kijken naar onze showcase. We zijn alweer toe aan de tweede week. En wederom in deze tweede week gaan we kijken naar het album van Halloween. En dat komt uit het jaar 1988.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Je weet wel, de showcase. 4 weken lang aandacht voor 1 album. En in deze 4 weken is dat het album uit 1988 van Halloween. Keeper of the Seven Keys Part 2. We zijn aan de tweede week toe. En de tweede week hoor je deze. Ik wil weg. I want out.

0: uit Duitsland. Achtereenvolgens Iron Savior, een liedje over Frankenstein.
1: The Creature's Tale.
0: En daarvoor hadden we Halloween en I Want Out, natuurlijk van het prachtige album Keeper of the Seven Keys Part 2. Misschien wel het beste album van de band Halloween. Volgend jaar zijn ze in Spanje, in Cartagena. Eind juni, begin juli. En ik ben erbij. Brengt ons bij het einde van dit programma. We sluiten af met een band uit Zweden. Die heet Black Blood Stockholm. Ook deze mannen gaan al jaren mee in de muziek en hebben nieuwe werk uit. Dit is The Holy Man.

0: van 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht in komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het